nu de vierde met achte vers in het derde kapitel. Wieder, wat hast u met mij te doen, o Tyrus en Zieden, en al die am jegen en am verlisten? Worst u jegen mij raag even? Ober wann du jegen mij raag even worst, waar ik elend en zeer schwind, den raag op den ene kap terugdreien. Wilst du hast mijn zelve en geld genomen en hast mijn chestlich het habgoed en dine tempels gedroogd? En dan hast du ook mijn volk van Jude en Jeruzalem aan de heide verkauft, zodat du den wiet van ihr land kunst weichnemen. Check, ik word den abheven van de stede, wo du den verkauft hast, en word den raag op den ene kap brengen. Ik word dine zeens en dachte, en dat Jude volk er heng verchepen, en ze worden den no dat Zabien volk verchepen, to een volk de wiet afzend, dan de Heer God heeft dat gezegd. Dat komt een tijd, wanneer mensen en nationen voor ihre zinde betalen moeten. God wordt zinde vergeven, wanneer mensen en nationen boos doen worden. Ober, wanneer nationen met ihre godloosheid en raag aanhouden, dan wordt God den schließlich rechten moeten. Hij is heilig en gerecht. Deze nationen die hier erwähnt zijn, hadden zich zeer gevreid dat Juden en Jeruzalem gerecht worden. Werkelijk, ze hadden deel genomen. En dat. Durch Joel zegt God dat hij aanrechten wordt. Zijt Joel zijn tijd is dit al passiert. En in die steden is er bloos vernichting te zijn. Wat God gezegd heeft, dat wordt ook zo zijn. Dat wordt in zijn tijd gedaan worden. Nu de 9-17 vers. Mocht dat weten breed bekend maakt de nationen. Mocht je het reed vertrek. Wacht die meiste mannen ab. Laat al die Trichtsmannen dichtbij komen. Laat aan abkomen. Sloot jene ploegschore te schwierd. En jene boommassers te spiezen. Laat de schwakke zeien, ik zie sterk. Versammelt junt en komt al je nationen van rondom. En versammelt junt door. O Heer God, breng die meiste hier erop. Laat de nationen abgeweikt worden. En nu den Jehoshaphat tol komen, dan daar waar ik zette en al die nationen en die am jegend rechte. Schneed met de zaans, dan de eist es riep. Komt en klinkt, dan de wien praas es val, de feed rane eva, dan ere godlosigheid es groot. Grote meng mensen en nog meer zijn in de tol wo een entschluss met je maakt worden. Dan dem Herr Gott sein Dach es dicht bi, en de Toll wo de Anschluss wort gemocht wurde. De Sonne und de Mond wurde dieste gemocht wurde, en dat Licht von de Stierens wort wenje wurde. En de Herr Gott wort uziehen lud schrie, en wort mit seine Stamm von Jerusalem rede. De Himmels und de Erd wurde schädre, aber de Herr Gott wort ne Schuling seiner für sein Volk, en de Macht für de Israel sehns. Dan wou je weten dat ik de Heer God jun God zie en dat ik in Zion mijn heilige borg wonen doe. Dan wordt Jeruzalem heilig zijn en geen vrienden wordt jemals waarder door derg gonen. Ja, dit zijn zeer interessante vers die God ons hier derg Joel geeft. We horen veel van hoe de schwierd zullen te ploegschoren gemaakt worden en de spiezen te boommassers gemaakt worden. En dat is ook zo. En wordt ook gedonen worden. Ober dat kan niet passeren, maar de godloze nationen worden gerecht zijn. De tijd van de Joel hier reed, heeft met de Jehoshaphat tol te doen. We hebben ook gelezen dat de Heer de nationen en dit tol rechten wordt. Wanneer dat is, wordt voor de gebracht zijn, dan wordt de Heer zijn tjenigrijk van gerechtigheid en vrede en dan brengen. Om eng van dat duizend jaar het rijk, wordt de duivel van een kleine tijd waarder losgeloten worden. Hij wordt een oproer even deel brengen en wordt zich ten laatste mol jegen God stalen. Hij en alle die in dat oproer een aandeel worden hebben, worden met vuur vernicht worden en in den vuur zee en ingesmeten worden. Dat wordt de laatste oproer zijn. De waarde geborenen zijn over daarvan bewoord, God zij dank. Er zijn drie dingen die we in deze fase aan Joel beobachten moeten.
Da våre interessante en fremde dinge en de himmels en appe eid passere. Dit wordt en de grote trieb zal passere. Dat openbaringsboek reed van deze dag, zoals ik onder profeten dat beschreven ha. Wanneer dit passiert, dan worden mensen gestorven willen en dat wordt op een nicht hebben zinnen. Een ander ding is dat God alle nationen en mensen die daarna beëerd zijn en zien je recht en hen brengen wordt. Zonen die je recht zijn worden in dat koninkrijk en gonen en de anderen worden verdomd worden. Dat laatste ding is dat de Heer God zijn volk beworen wordt. Dit wordt bijzonder zijn volk Israël zinnen, op ook alle anderen die niet dem Antichrist gevolgd ha en niet zijn teken genomen ha, op zijn truie was tot God. We willen ook behouden dat zonen die in onze tijd dem Heer als Heiland aangenomen ha, worden een hechtje gerepen worden ver dem dat de grote trieb zal op eerd komen wordt. Die worden alle met dem Heer zinnen. Nu de 18e met 21ste vers. En dat wordt zo zinnen en Jan dacht dat de boy worden met nieuwe wien lijken, en de kleine boy worden met maalt rannen, en al die kleine flussen worden vol water zinnen, en de kwaal wordt van dem Heer God zijn huis rannen, zodat het dem schittem tol bewässeren wordt. Egypte wordt verkwost zinnen, en Edom wordt een verloten wildnis zinnen, wil ze je wald tegen de Juden zins gebruikt ha, dan ze haar aanschuldigd bloed vergoten en dat land. Ober Juda wordt op ewig blijven, en ook Jeruzalem van ene generation wat hem nächste. Dan ik word jegen erbloot raag even, wo ik dat verheer niet gedone ha, dan de Heer God woont in Zion. Wanneer Joel hier reed van Jan dag, dan haft hij dem Heer zijn dag hem zin. We ha al gezien dat dem Heer zijn dag met die triebsal ontvangen deed, ober ook dat duizend jaar het rik, tjenig rik ensluiten deed. Dat is de tijd wanneer de Heer Jezus en macht en heerlijkheid en in vrede herrschen wordt. Dit is de tijd waar spiezen en zweed niet gebruikt worden en mensen worden ook niet meer terugmaken. Deze vers wijzen ook dat de eerd zeer vruchtbaar wordt zijn. De wilde tieren worden niet meer wild zijn of de andere tieren en mensen verrieten. Zo'n wat nu en dat land Israël niet vruchtbaar is, en ze goa wildnis is, wordt dan genoeg water ha en wordt zeer vruchtbaar zijn. Zo'n nationen die Israël erfien zijn gewast, worden Israël deine. We kunnen ons niet denken hoe schön dat wordt zijn, maar we worden dat zijne kennen en ervoren kennen, wanneer we God zijn kinderen zijn. En hoe is dat mogelijk dat we kennen God zijn kinderen gemaakt worden? Nou weet je best een kind en die familie, wilst du en de familie je boeren best? Du kanst een Gotteskind zijn, bloos dich die nieuwe geboort. Johannes 1, 11, 13 zegt, hey, dat heet Jezus Christus, tjem nou dat zien je, ober zine ene mensen nemen am nicht aan. Ober al die am aannemen, jef hij dat reich, God zine tjinge te heten, die nicht van bloot ook nicht uit vleeslich het verlangen, ook nicht uit een man zien willen, ober van God geboren zijn. De schrift zegt dat wanneer Jezus komen wordt zijn koninkrijk op te stellen, dan worden we met arm met komen en worden arm en zijn koninkrijk deine hier op deze eerd. Dit is wat we in Rema 8, 16 en 17 lezen. De Jezus zelfs geeft ons Jezus zeichnis dat we God zijn kinderen zijn. En wanneer we kinderen zijn, dan zijn we ook oor. God zijn oor en Christus zijn met oor. Zijn te mol we met arm toop lieden, dat we ook kennen met arm toop verheerlijkt worden. En dan in Openbaring, dat 20ste kapitel, de 6ste vers, zegt het, gezegend is die, die een aandeel wordt ha aan den eerste opstonden van dood. Evenzonder heeft de tweede dood geen volmacht. Ober die woorden Christus en God zijn priester zijn, en woorden, hecht nu dit, en woorden met hem regeren voor duizend jaar. Daar is een zeer wunderschöne toekomst voor God zijn kinderen. Bist u werkelijk een van den?
Lood de Heer Jezus vandaag in din leven en neem. Hij wordt die van dine zinde raden. En wordt die in Gottes kind maken. Gottes zegen, mijn vriend.

Ek sê Hilda Friesen, en a brood van ons leven van deel, is die apostelgeschicht 16, 18, oor het zeigt. Dit deed ze einen dag nom andern, wat Paulus door even zo verdrusselig wordt, dat hij zich aandreed en te den juist zeed, ek je beide en Jezus Christus zien nomen, uit haar uit te komen, en voes verleid de juist haar. Van de tijd lang leidt Paulus dat vrouw mensen met ere voor zij er die toch. Hij wil nus zeigen, wat de haar hem eerst klaar rood gegeeft had. Jezus zelf deed ook nischt, wat hij eerst van zinnen voor de klare leiding gekregen had. Dat wie ook nog wat Paulus leerde. Paulus weer het zeer jen aan dat dit voor die mens zich op een gas in Philippi zo onbescheiden opvieren deed. Dat en zichzelf wees al dat deze stem niet van Heiligen juist weer. De Heilige juist wordt er hebben laten toesblieven en zich met bescheiden opvieren. Aan op een gas hing er aangaan en zo schreeuwen. Wie opwies dat dit juist niet een goede juist weer. Boven Eva, wordt God niet de eer gegeven, over de eer wordt zijn deine gegeven. Beides, de methode en de aanhoud van de boodschap, weeren een bewijs dat dit de arbeid van een bijzij juist weer. Paulus vroeg de haar naar leiding, en als hij eerst de antwoord had, neemt hij de zaak in hand en zeed, ek je beide en Jezus Christus zijn nomen uit haar uit te komen. Dat weer te zijn. De Heer Jezus Christus je bij die. Dus als bloos dan je in den vriend komen, wanneer die eens ganz klare leiding van haar gekregen hast. Veel dan een bloos er die ene onopnogen, ohne een leiding van haar kriegen. Dat kan je verlig zijn. Du kost zeer schlamme nofal je voor, wanneer du en die ene kracht je in den vriend kämst. Wanneer die ook zeer goud meinung best. Wanneer die über den Haaren zijn leiding fallen deest, dan zie maar driest en brof. Ab Golgatha neem je Jezus doch den Feind de Kraft weich, dat wir do am Kreuz, dat de frühere nokommende Schlang seinen Kopf verwunden deid. Dat wir do am Kreuz, dat ans Feind bekämpft wordt en wo hij zijn Traun verloor. Wat Martin Luther eben an zijn Feind seht es wo, hij seht, ans Herz der Feind es standhaft mit seiner Macht en hingerichtsche Doten en met alle Kraft, die hij hier beirrt haft, ons Physik in zijn Eigendom te merken. Wat hij nog zegt is ook waar. De Feind, wann hij zich ook zeer sterk leeft te zijn, kan ons nicht aandoen. Am es al gerecht worden en met een paar Wied es hij bekämpft. Woont wieren de Wied, wovon Luther red? Ik leef de Wied wieren, nu is alles voor dich gebracht. En deze uitdruk wordt Jezus in zich bekend gemerkt. Daarmee kwam de Feind zijn macht te eng en de Rarung weer nu te hebben. Wanneer je in den Feind kämpfen wirst, dan moet je ogen bij het Kreuz Golgatha staan. Dat is bloos op deze grond dat je gewinnen wirst. Du kannst die bloos wählen, je in den Feind te kämpfen, wanneer je door Jezus zijn bloot sicher en geboren bist. En deine ene Kraft kannst du einmal nicht je am gewinnen. Du kannst bloos door Jezus Christus zijn nomen gewinnen. Wel we God danken, dat hij even onze Feind zegen wir, en dat durch seine Nomen wie ook even am Siegen kennen zijn.

Welcome to Vrouwens met Hopning. Ek is Irma en met my is Hilda. Ek wil met een vrouw aanvangen. Wat is een zeer leichte weg, krankheiten en een familie ver te beheer, op een mens emmer vergeet wie dat te doen? Kost u dat roeren? Wanneer niet, dan blijf wie hem horen. Diane wordt door Van Lothar en dit programma reden.

Vandaar wel wie moe aan onze hing, denk je. Wat would we doen met ohne die? Onze hing hebben dat al voor jaren dracht gehad, opdat die dan niemals grunzen. Es doch een beetje om staunen, niet zo? Onze hing zijn wundervoll gemerkt. Denk door moe even no. Met die tje wie zagen houden, wie tje ne tjenga en grauwtjenga wachten, wie tje ne andere, onze vriend en onze familie, onze lijf feilen loten. Einzige mensen, die niet zijn het kennen, kennen lezen met ihre vingers. Dat je een schrift, wie jeder later opliggend is, en te staunen is wel, die dan kennen, die later feilen met ihre vingers en dan ze stort lezen. Een nurse zoals Diane, brukken ihre hang om wonden behandelen, kranke medizin geven. Bade opmerken en zo wieder. Ik brug mine tom voor dit programma de weer te schrijven, wat we zeiden willen. Heng kennen ober ook andere weidonen, eindse donen schloen of de andere doodmerken. Ober ik wil het leukste reden van wat we kennen onze heng dem Herrn geven. Waarom wordt God mine heng hebben willen? Wat kan ik voor hem doen met mine heng? Is hij interessiert in mine heng? De antwoord is jou, wils heng zendt een beeld van deine oude helpen. God is interessiert in onze dienst voor andere en voor arm. In Markus kapitel 10 vers 45 lees wie? De menschen zien, zijn nicht om zich te bedienen, te loten, ober om te dienen en zijn leven te geven en vele los te chepen. Wat zegt ons de vers van Jezus? Hij komt te dienen en zijn leven te geven. Hij is ons een voorbeeld van waar hij wil leiden dat wie ook zou dienen worden als hij deed. De meeste vrouwen in de wereld zijn over arbeid. In Azië wordt 75% van de vorm arbeid van vrouwen gedaan. En dat moeten die nog doen boven ihre huisarbeid en ihre kinderen optreden. Anders over 10, 12, wat 14 stunden in een dag. Vielleicht bist du een van die. In andere landen zijn früher leraars oder nurses, oder schaffen im Geschäft oder stuurs. Anders früher is deze opgave om arbeiden abgelast, als wie dat nu leisje oder nicht. In welke poort in ons leven is voor andere woord te doen hoe Emma we zijn. Hoe fangt dat aan? Zodat als een vrouw zwanger wordt, fangt zij aan haar baby te dienen met haar chapa, om daardoor een nieuw leven en haar wassen kan. Wanneer dat baby dan geboren wordt, dan fangt dat dienen nog doller aan, met vouderen, reinholen, tom dokter vieren of dan een schouw. Des deins is ons eigen boeren, over de vrouw is wel doe wie dat. Door een kan een grote onderscheid zijn. Eindse doen dat uit vlecht. En dat worden de jaren je in, voor deze arbeider doen. Zij worden leicht dol, schrien ihre tjinger aan, of schloen aanbedacht. Wanneer zij veranderen schaffen in een job, dan doen ze ihre arbeid niet gescheid en komen schlecht terecht, met ihren Boss. Dat is bloos unmenschlich schwer met zo'n Einstellung, der ich dort lebe, te gonen. En dan zijn de andere früher, die deine andere met vreed. Nicht bloos met ihre Hing, aber ook nog met ihr Hort. Dat zijn früher, die in Virginie haben en wat ze doen. Ze doen de Arbeiten, wil ze ihre Mannen en Tjinger veel regnen. Ze zijn nicht verdrisslich, dat ze so viel te doen haben. Ihre Einstellung zum Leben ist gesund. Sie dürfen ihre Kraft nicht verbrücken, indem dass sie sich innerlich wehren, für was sie zu tun haben. Du sind so eine Frühs, sogar wenn sie alle waren, die nicht glücklich sind, wenn sie nicht halb kennen. Ich kann so eine Früh, der ist auch eine Tagen dich alt. Wenn ich ihr besieg, hab sie immer was zu tun für andere. Sie mögt Dache für arme Menschen, oder sie lässt Menschen an zum Eten. Wenn ich spreche, 31, 20 lese, dann denke ich an er. Und so sagt

O haar, o lyf, laat my en die blywe, en diene lyf en my, dat emma wat jyne genoeg lyf van die schaffe. Dank zijn haar, voor al de lyf die du hast en my laat en dan rane. Laat de lyf derg my rane. Laat hy derg myne finja spuile, no alle die wo ek met taup zie. Laat hy derg myne feit spuile, wo emma et haan go. Laat diene lyf rane derg my. Laat my met diene lyf zijne. Laat my met diene lyf here. Laat diene lyf rane derg my. Dat ek kon diene waarheid wiese, dat andere, van zij deze lijf sperren, worden die tjennen voor zichzelf te vinden.